0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Elvis Presley en Cliff Richard waren plotseling gedateerde artiesten. De British Invasion nam de macht over, onder leiding van een band uit Liverpool. Vandaag blikken we terug op de jaren 60. The Beatles, I Saw Her Standing There.
2: 1, 2,

The Beatles, I saw her standing there. En het antwoord op The Beatles kwam uit Londen, van een band die nog geen eigen nummers speelde. Dit is dan ook een cover van Chuck Berry, The Rolling.

The Rolling Stones, Come On. De broers Ray en Dave Davis uit Londen scoorden een nummer 1 hit in Engeland met Jimmy Page op gitaar, die we later terugzagen in Led Zeppelin, en John Lord op piano. En hij werd later de toetsenist van Deep Purple. The Kinks, You Really Got Me.

The Kings, You Really Got Me. Freddy and the Dreamers, dat was een band uit Manchester met de voormalige melkboer Freddy Garrity als zanger. En dit was een nummer 1 hit in Amerika en in Canada. Freddy and the Dreamers, I'm Telling You Now.

Freddie and the Dreamers, I'm Telling You Now. De Hullabaloos, dat is een band die niet genoemd was naar de woonplaats van de bandleden, het Engelse Hull, maar naar de Amerikaanse tv-show Hullabaloo. Dit is een cover van Buddy Holly. De Hullabaloos, I'm Gonna Love You Too.

The Hula Blues, I'm Gonna Love You Too. The Foremost kwam uit Liverpool. Dat was de band van zanger-gitarist Brian O'Hara. Dit was een top 10 hit in Engeland en het nummer werd geschreven door John Lennon en Paul McCartney. En in 1999 pleegde Brian O'Hara zelfmoord. The Foremost, Hello Little Girl. Hello.

The Foremost, Hello Little Girl. Jerry and the Pacemakers, ook een band uit Liverpool. En die band begon met 3 nummer 1 hits. How Do You Do It, I Like It en You'll Never Walk Alone. Dit is een eigen compositie. Het werd geen nummer 1 hit, maar het was wel een top 10 hit in Engeland, Amerika en in Canada. Jerry and the Pacemakers, Don't Let the Sun Catch You Crying.

Jerry and the Pacemakers, Don't Let the Sun Catch You Crying. The Swinging Blue Jeans, alweer een band uit Liverpool met zanger-gitarist Ray Ennis. En die band had geen songwriter in hun midden, dus alle hits waren covers. Dit is een cover van de Amerikaanse rock'n'roll zanger Chen Romero. The Swinging Blue Jeans, Hippie Hippie Shake.

The Swinging Blue Jeans, Hippie Hippie Shake. De Honeycombs uit Londen, dat was de eerste band in de jaren 60 met een vrouwelijke drummer, Honey Lantree, en de zanger Dennis Dell. En dit was een nummer 1 hit in Australië, Canada, Engeland, Zweden en Nieuw-Zeeland. De Honeycombs, Have I the Right?

The Honeycombs, Have I the Right? The Searchers uit Liverpool waren genoemd naar een film van John Ford uit 1956. Gitarist John McNally maakte van 1959 tot 2019 deel uit van deze band. Dus die speelde 61 jaar bij de Searchers. Ze begonnen met drie nummer 1 hits in Engeland. Sweets for My Sweet, Don't Throw Your Love Away en deze cover van Jackie DeShannon, Needles and Pins.

The Searchers, Needles and Pins, The Rockenberries uit Birmingham en Christine McPhee, die later in Fleetwood Mac zat, speelde piano en orgel in The Rockenberries samen met zanger Clive Lea, die later beroemd werd als solist onder de naam Jefferson. Dit was een cover van de Amerikaanse band Tokens. The Rockenberries, He's in Town.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Een Civil War van Shamikia Copeland is het album van deze week. En ze werkt voor het eerst samen met een Americana-gitarist, Will Kimbrough, als producer. En ook de tweede gitarist, Jason Isbell, is een Americana-legende. Stielgitarist Jerry Douglas komt uit de bluegrass. Die kennen we weer van de band van Alison Krauss. Maar de blues leidt er niet onder. Shamikia Copeland, Walk Until I Ride.

Jimmy Kia Copeland, Walk Until I Ride. Manfred Mann uit Londen, dat waren een aantal jazzmuzikanten plus een blueszanger Paul Jones. En ze coverden een nummer van de Amerikaanse Exciters. En dat werd de nummer 1 hit in Canada, Zweden, Engeland en Amerika. Manfred Mann, Do I

Manfred Mann, Dua Diddy Diddy. De Roulettes uit Londen, dat was eigenlijk de begeleidingsband van zanger Adam Faith. De drummer, Bob Henrit, die zagen we later terug bij de Unit 4 Plus 2, Argent and the Kings. En de zanger-gitarist Russ Ballard zagen we ook bij Unit 4 Plus 2 en Argent. Het nummer is geschreven door Chris Andrews. De Roulettes, Bad Time.

The Roulette's Bad Time. Donovan Leitch uit Glasgow trad op onder de naam Donovan en hij was een beetje de Britse Bob Dylan. De man had 18 hits, waaronder hele grote hits als Colors en Universal Soldier. En dit was een top 5 hit in Engeland en in Australië. Donovan, Catch the Wind.

Donovan, Catch the Wind. The Yardbirds uit Londen. Dit was de eerste single van The Yardbirds met gitarist Jeff Beck. Dat was de opvolger geworden van Eric Clapton. Het nummer is geschreven door Graham Goldman. Die kennen we later weer van 10cc. En het werd een top 10 hit in Engeland, Noorwegen, Canada en Amerika. En zanger Keith Ralph overleed al in 1976. Hij werd slechts 33 jaar. The Yardbirds, Heart Full of Soul.

The Yardbirds, Heart Full of Soul. De Zombies uit St. Albans, dat was de band van toetsenist Rod Argent en zanger Colin Blunstone. Ze hadden twee nummer 1 hits in Amerika, She's Not There en Time of the Season. En dit is een geflopte single uit 1968. De Zombies, I Love You.

The Zombies, I Love You. The Ivy League, dat was een band met drie zangers. John Carter, Ken Lewis en Perry Ford. En later zou ze verder gaan onder de naam The Flowerpot Man. Dit was hun grootste hit in Engeland en het was hun enige hit in Amerika. The Ivy League, Tassen en Turnen.

the Ivy League tussen en turnen. The Trucks uit Andover, dat was de band van zanger Rick Presley. En ze coverden een nummer van Chip Taylor. En dat werd een nummer 1 hit in Amerika, Canada, Nieuw-Zeeland en Australië. The Trucks, Wild Thing.

Wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

The Trucks en Wild Thing. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braam, stedentechniek en Rinus Bouwmeester coördineerden de playlist. Peter en Gordon, dat waren eigenlijk de Engelse Every Brothers. Peter Asher uit Londen en Gordon Waller uit Glasgow. Dit was een nummer 1 hit in Engeland en in Amerika. Peter en Gordon, True Love Ways. Just you.

Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues. Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.

0: heb nog al die dagen gekold, man. Ik ben een zomersport.
1: Welkom, luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet om te praten over zaken die eerst van binnen raakt. En daarvoor is hij ditmaal aan de rand van de ijsbaan. Met een man die al tientallen jaren actief is in het schaatspeloton. Op de Olympische Spelen in 1976 won hij goud op de 10 kilometer en zilver op de 5 kilometer. En nog uit is hij actief. 49 jaar oud, geboren in Hollandseveld en hij woont in Kerkenveld.

0: De ijsbaan hier de smelt in Assen en wij lopen hier met Piet Kleine. Nou ja, Piet Kleine, daar werd elke in Nederland, die werd wel wie Piet Kleine is. Je loopt hier op de ijsbaan en de luisteraars die kunnen het geluid van de Samboni kunnen ze horen. En nu de speakers, er komt nog een of andere onverklaarbare soort muziek. Piet, is dit jouw thuisham?
1: Dat is altijd wel een west. Alleen de laatste jaren, de laatste 2 jaar, ga ik een heleboel naar Dronten toe. En dat we daar met onze ploeg door een centrale training hebben. En dan ga ik daar vaak naartoe.
0: Daar is ook kunstijsbaan?
1: Ja, zeker. Dat is er nog niet zo lang. Dat is een van de laatste die er komen is. Maar het is een schitterende accommodatie en een mooie gelegenheid om te trainen daar zo.
0: Je hebt aangekondigd dat jij dat dit jouw laatste seizoen is. Wat moet jij nou nog doen? Hol jij dit gewoon bij? Je hebt natuurlijk, je moet natuurlijk kilometers maken, of niet?
1: Ja, ik zal nog wel het een en ander moeten doen. Ik bedoel, je kunt niet zo ineens van één op de andere dag zo stoppen. Ik zeg net in de kleedkamer. Ik zeg, geloof ik nog dat mijn onderste moet aftrainen. Dus ik heb nog een heel programma voor de boeg.
0: Dus het scheuvelopen, dat giet nog wel een tientje deur, maar niet meer op dat niveau.
1: Nee, absoluut niet. Het is de bedoeling dat ik volgend jaar bij Frisia gewoon nog wat het een en ander betrokken blijf. En ook bij de training en zo. En op zo'n manier kom ik ook elke week wel regelmatig op ties. Dus ik zal mijn baan wel blijven trekken, maar wel wat minder als nou.
0: Ja, want zo'n lichaam, dat went er natuurlijk wel helemaal aan, hè?
1: Ja, als ik van de ene op het andere moment zou stoppen, dan zullen vragen wezen en moeilijkheden. Want en dat wil ik eigenlijk niet. Want,
0: nee.
1: Maar er komt ook nog bij, ik vind de sport op zich ook nog hartstikke mooi om te doen. En, ik zal zomers nog flink wat gaan fietsen en zo. Ik ben best nog wel flink bezig. Dus ik hol er niet zomaar op.
0: En fietsen, dat is ook. Is dat nou jouw eerste liefde of is scheuvelopen jouw eerste liefde? Of kun je zeggen van nou.
1: Ja, het is eigenlijk gelijk gekomen. Want ik, zoals elke jongens, tenminste toen in die tijd, gingen ze allemaal voetballen direct. En daar was ik dus ook bij. En op een gegeven moment toen kreeg ik wat malheur met de knie. Toen zeiden ze tegen mij: ga maar wat fietsen. Ja, ik ging fietsen en midpuk ik ook de draad op van de schaatsen. Ja, en zodoende ben ik eigenlijk een beetje in de hele materie rolt. En dat voetbal dat is nooit meer wat er won.
0: Hey, wat was dat? Hollandse Velden of HZVV? Of?
1: Nee, dat was Hodo.
0: En, Hodo?
1: Ja, Hodo, oh, ja. Je hebt 2 verenigingen. Ja, dat had heel wat voeten in de eerder bij ons. Door, want voordat die zondagvereniging er was, moest heel wat bijgesteld worden allemaal. Maar ja, uiteindelijk is hij er ook komen en daar ben ik ook lid van geworden en daar heb ik ook een mooie tijd gehad.
0: En scheuvelloop begint bij elke een beetje op dezelfde manier. Ik ben op de Barmsloot en naast me ben ik begonnen te scheuvelen. Een beetje achter een stoel, hoe ging dat bij jou eigenlijk?
1: Oh ja, bij mij, ik kan het precies hetzelfde wel vergelijken, want ik ben eigenlijk weer aan de sloot achter thuis liggen en daar ben ik ook met de stoel begonnen. En met nog een met een stok erbij, allebei. Dus, ieders aan het kader van de stok en maar rieden. Maar ja, en zo is van de ene ging toch van de ene winter op de andere ging het toch half maar wat beter. En zo is het uiteindelijk zover gekomen tot nu. Hè?
0: En jouw eerste scheuvels, dat waren natuurlijk ook Friese. Heb je nog een met zo'n krul of al een deurloper? Met zo'n klein neusje.
1: Met zo'n klein neusje erop en er waren gewone hardlopers, noemen we dat dan. Ja, en toen heb ik, dat noemen ze dan halve noorden, dat waren van die holten ding. Er zat dan al een achterstukje aan.
0: Ja, zo'n schoen zat, zo'n beetje zo'n schoenenvorm.
1: Ja,

0: Nee, er waren er zonder schoenen, waren ook nog van Holter. Ja. Nog, allemaal van Holter nog. Dus,
1: Noord gedacht.
0: Ja, inderdaad, ja. En nou ja, toen van lieve oude moest er toch wat aanschomen, want ja, het ging hoe langer hoe harder. En toen moest naar Noorden komen en ja, die kocht ik toen ook een beetje op de grui. Hè. Dat was, ik moest toen maar wat extra sokken aantrekken en ja, dat moest toch een paar jaar met. Maar ja, dat, toen kwam ik in die Westiesport verzeild en ja, dat, toen moest het allemaal precies pas zitten. Dat, ja. Ik ging zo even drie maanden naar beneden. Dat,
1: ja, je had toen, Viking, je had Viking 1 en Viking 2 had je.
0: Ja, ja,
1: ik had toen
0: de
1: goedkoopste, dat was Viking 2, we hebben in alles, die hadden het niet zo ruim. en dan had je ook naar Ving of zoiets en Ballangroet, dat waren hele duur.
0: Ja, ja, dat, nou, die kun je dus vergelijken met de Viking 1. Hè.
1: Ja.
0: Ik, heb, ik ben begonnen met Viking, toen heb ik één keer een uitstapje gemaakt naar de Viking Ballengroet. En toen ben ik weer op Viking gekomen en ik reed er nog altijd op. Dat, maar ja, dat, ik geloof dat Viking helemaal niet meer bestaat.
1: Dat, is... En is dat materiaal is natuurlijk veranderd, je hebt nog een klapschaars gekregen en zo.
0: Ja, het materiaal heeft eigenlijk een hele tijd stilgestaan. Ja. Want ja, er was weinig concurrentie. En ja, op een gegeven moment kwam er toch wel concurrentie om de hoek kijken. En dus kwamen er allerlei nieuwe dingen in voort. En ja, op een gegeven moment eerst met kleurtjes en een beetje andere vorm, schoenvorm. En ja, van lieve neer kwam het les kwam de klapschaats. En ja, dus hoe langer hoe verder ontwikkeld. Mooi geluid, hè?
1: Ja, ja. De Italianen hebben dat ontwikkeld, hè? Die Zamboni.
0: Ja, Zamboni, ja, dat zou best kunnen. Ja. Ja. Ja. Je weet goed in deze materie dus.
1: Nou ja, god, kijk, en elke Nederlander die kijkt wel eens naar dat scheuvelloop. Ja. Ja. Ik bedoel, en, ach, ik ken Jan Heijzen Kronkamp, die heb ik ook nog wel eens af en toe een keer gesproken. Die is getrouwd met een meisje van Rousseau. Nee, die was van treindochter, weet je wel. Dus die. Die kwam nog wel sterk. Ja, god, ja. Ik was eigenlijk. Ik schuifelde vroeger ook veel. Ik doe nou er niks meer aan. Want het is een raar verhaal. Ik ben mijn schaarsen toen uitleende aan Jan Bonden. Dat was een goede vriend van mij. En die heb zich toen. Ja, die heb zich. Die jongen die kwam in moeilijkheden en die heb zich verhongen. En ik heb die schaarsen nooit weer durend te vragen, weet je wel.
0: Nee, oh, raar, nee, nee. Ja, dat is ook
1: omdat die al toe te gaan, ja.
0: Ja. Ja.
1: Ik droom er nog wel eens over en ik weet dat ze toen ik aan de uitleende dek tegen zeg je moet ze sliepen, maar ze ben niet altijd te goed meer. En ik droom er nog wel eens over schaarsen en dan heb ik zoiets van verdomd die schaarsen moeten slepen worden. Ja. En in mijn droom komt dat iedere keer weer terug, dat is zo raar vind ik dat.
0: Ja.
1: Wat apart is dat niet?

0: Nou, wij gaan van de baan af en we gaan het, hoe heet het hier, het Kluun.
1: Kluunplekking.
0: Kluundorp, ja.
1: Zo.
0: Wat is dit? Waar ben we nou, Piet? Is dit een om?
1: Hier wordt altijd de kleedkamers met Nelly verderop. En hier trekt meestal de schuivers onder. En als u de schuiver bent, dan kun je hier eigenlijk ook nog een bakje chocola krijgen of een kopje koffie. Ja, op het moment is alles even dichter, want de trainingsuur is nu voorbij. En straks is gewoon publieksuur en dan houdt alles los.
0: Je bent op een gegeven moment. Wanneer ben je eigenlijk met de wedstrijdsport begonnen? Je hebt niet aan de korte banen hier niet meer dan. Zoals Jantje Veenik aan Tienke aan vroeger. Jan Heidbrink en dat soort spul.
1: Nee.
0: Was niks voor jou.
1: Boelen, toch in het dorp. Toch heb ik ook nog korte baanwedstrijden gedaan. Want weet ik nog van schoolen, van de leren school aan, bij korte baanwedstrijden. Ja. En dan degene die won, die kreeg van de meester een dreuge worst.
0: Zo'n beetje, of?
1: Ik denk het korter. Ik denk dat 110 meter is of zo. Of toen we schoolen was denk ik nog korter. Was denk ik 80 of zo. Ja. Nog niet zo. Maar we hebben een heel klein baan die op onze veld eerst.
0: Boele de Vries, die woont bij mijn dorp. Die kon dat ook horen. Ja. Ja. Ben je toen eerst gaan wielrennen, in wedstrijd rijden of scheuvel op?
1: Eigenlijk is dat, ik geloof dat eigenlijk gliek op, ja. Ja, ik ben toen eigenlijk zwinters. Ik ben in de winter begonnen eigenlijk met schaatsen eigenlijk een beetje, ja. Ik denk dat het gelijk op begonnen is, want het is al vrek lang geleden, dat weet ik ook allemaal niet meer precies zo goed of. Maar dat is gelijk op begonnen. Omdat ik toen moest stoppen met voetbal, ben ik toen gelijk deuren gegaan met schuiven en ook met fietsen.
0: En wat voor leeftijd was dat?
1: Ik denk dat ik toen 17 was. Eigenlijk is dat, nou is dat eigenlijk hartstikke old dat je ermee begint. Je moet tegenwoordig als 10 jaar jonger worden. Ik weet niet of het altijd wel zo goed is, daar ben ik de mening nogal over verdeeld.
0: En toen ben jij even hier in het gewest Drenthe begonnen natuurlijk.
1: Ja. Dat was voor mij eigenlijk wel een beetje uniek geval. Dat is nu eigenlijk helemaal niet meer mogelijk, want tegenwoordig is het allemaal selecteren. En ik ben toen in de selectie gekomen van de gewest Drenthe zonder dat ik ooit wedstrijd...
0: Skate-offs
1: heb ik nooit aan midden. Ik heb... Zonder een wedstrijd zat ik in de selectie van gewest Drenthe. Nou, dat is eigenlijk uniek. Dat komt eigenlijk nooit voor. En nou in deze tijd helemaal niet meer.
0: Maar toen was die baan hier nog niet wel?
1: Nee. Ik weet helemaal niet precies wanneer die baan hier gekomen is.
0: Maar waar reden jullie dan toen? Dan moest je op natuur iets?
1: Nee. Dan gingen wij naar Deemter toe of naar Heerenveen. Deemter en Heerenveen waren er eerder.
0: Ja.
1: En dan gingen we door. Dan gingen we in trainen.
0: Ja, dan moet je toch ook nog wel wat voor over hebben. Daar giet ook gigantisch veel tijd in zitten natuurlijk.
1: Daar giet vreselijk veel tijd in zitten. Ik heb pas nog een keer een verhaal verteld en zei tegen iemand van dat zullen ze nou nooit meer doen. Ik werkte op de bouw toen in de tijd een stukken door. En dan ging ik 's morgens om 6 uur weg met busje. En dan tegen een uur of alle 4 dan was de afgelopen op de bouw. Dan moest ik me omtrekken op de bouw. En dan cold natuurlijk, want in de winter er zat geen raam in, niks. Nou, en we trekken dan ga ik met de bus van Lemmer, want daar werken we toe. Ga ik met de bus van Lemmer naar Heerenveen toe. Nou, die bus die stopt ongeveer 2 kilometer van de baan af. Dan moest ik 2 kilometer sjouwen naar de banen toe met die tassen. En dan trainen. Nou, Hutte traint. Dan moest ik weer 2 kilometer lopen naar de busstation, naar de busplek hier weer. En dan met de bus naar het station toe. En dan met de trein van Heerenveen naar Meppel toe. Maar ja, daar waar je Meppel, dat was net die trein 10 minuten weg.
0: Oh, ja.
1: En dan moet je 50 minuten wachten daar zo. Dus. Ja. En dan 50 minuten wachten en dan kwam ik in Heerenveen al natuurlijk en dan moest ik maar afwachten. Meestal ging ik met de bus naar Noorse Schut en dat was dan moest ik nog een keer weer 2 kilometer sjouwen met mijn tassie. Dus ik kwam soms tegen 1 uur of 12 soms terug in huis en dan de volgende morgen moest ik weer...
0: Dat is toch echt wel gigantisch, hè? Ik bedoel, dat kreeg je nou geen één meer voor, hè?
1: Nee, maar ja, dat is toen...
0: Het vervoer is ook natuurlijk veel beter geworden.
1: Ja.
0: De wegen, ik weet nog wel dat wij begonnen. De eerste plaat die wij opnamen, toen was die 28 nog niet. Dat was een hele reis naar Hilversum. Dat duurde 3 uur.
1: Ja.
0: Ja, dat was heel anders, weet je wel. Ook de techniek trouwens. Maar voor jou was dat natuurlijk ook heel anders.
1: Ja.
0: Ik zeg net, ze bent natuurlijk nu veel verwender, weet ik niet zeker. De tijd is anders, moet je rekenen.
1: He? Ja, je groeit in die tijd op, dus je weet op dat moment weet je ook niet veel aan. Ik bedoel, nou is het gewoon anders en die tijd teruggezet, dan zeg je ook van bekijk het maar, dat doe ik niet meer. Als ze zelf dan nou tegen hoe zijn, van je moet dan weer 3 uur naar de met naar Hilversum toe met de auto, dan denk je ook misschien van nou, we zoeken een andere oplossing.
0: Ja.

0: Wanneer kwam jij in de kernploeg terecht? Na hoeveel jaar dat jij dit allemaal deed?
1: Ik ben in 71 in de kernploeg gekomen. En, ja. Nee, 72. Het jaar van de Olympische Spelen. Toen ben ik in de kernploeg gekomen. En ja, tot 80, tot 81. Ik heb het net precies 10 jaar volwinden. Ja.
0: Oh, dat is toch redelijk lang.
1: Ja. Ja. Geen visie van de hemel, zo helemaal
0: nee.
1: Niet.
0: Nee, geen niks.
1: Nee, helemaal niks.
0: Was het bond niet zo scheuren?
1: Nee. Ja, 10 jaar had ik dat gedaan. En toen ik, toen ik 5 jaar helemaal niet een schaats, ik heb nooit een schaats aanraakt. En toen ben ik er weer met begonnen.
0: Helemaal ineens niks meer?
1: Niks meer, nee.
0: Hoe kwam dat zo dan?
1: Ik was weer die flow van.
0: Ja, gewoon zeg maar, ik heb het wel even gezien.
1: Ja, nou, ik was aan het racen zat. Ik denk, nou gaan we wat anders doen. En toen ben ik met dat fietsen en zo ben ik wat intensiever gaan doen. Maar toen kwam dat marathonschaats weer naar mijn doel kijken. Toen heb ik dat maar weer opgepakt.
0: Ja, dat heeft natuurlijk ook een vrij grote vlucht nam, marathonschaats. Alleen, het is natuurlijk ook een commerciële kwestie geworden. Hè? Maar dat vind ik ook wel terecht. Ik bedoel, mensen die er zoveel voor moeten doen, die mogen, als ik dan hoor dat Jaap Stam die contract net verbeterd heb, 150 of tegen de 170.000 guld per wedstrijd gaan verdienen. Dan denk ik bij mezelf, dat is natuurlijk ook helemaal absurd natuurlijk. Ja. Hè? Dus wat dat betreft, mogen jullie rustig wat verdienen. Maar ja, ik heb wel eens het idee dat ik naar de televisie zit, dat het een beetje een televisiesport wordt. Want zo verschrikkelijk veel publiek zie je niet.
1: Ja, dat is jammer. Assen, dat wisselt nog wel eens wat. In het begin was er nog wel eens vrij veel volk hier zo. Maar we hebben afgelopen woensdag in Deemter Arena. En dat was echt staamvol.
0: Ja, dat was echt
1: verschilt? Ja, het verschilt per banen. Het verschilt, zegt natuurlijk ook een heleboel over als we een beetje favorieten uit de buurt bent. Kijk, en Jan Maarten Nijdeman, die komt er natuurlijk van oorsprong weg uit die contrain. Dus dat speelt natuurlijk ook een heleboel ermee. En er was vreselijk veel volk. Maar als je nou Grunning heeft tegenwoordig wel goede riders, maar toch nog geen winnaars zoals Lesse Tieten in marathonschaatsen. En er is ook altijd een boel volk. Ja, dat wisselt zo aardig. Tegen, ja, Assen valt wat dat betreft
0: dat is niet alleen hiermee hoor, dat moet ik eerlijk zeggen. Dat is ook vaak als je een festival hebt van muziek en zo, dat is altijd moeilijk. Op een of andere manier. Vier man hè, rieden jullie?
1: Per ploeg.
0: Per ploeg hè?
1: Ja.
0: En is dat een beetje zoals wielrennen? Of?
1: Ja, de laatste jaren helemaal al zo. En dat is ook een goede zaak, want ik bedoel, je hebt allemaal sponsors. En die sponsors die willen wat publiciteit vertrouwen zien. Dus dan moet je dat ook als collectief in ploeg gaan rijden. Want dan haal je ook het meeste rendement eruit. En dat wordt hoe langer hoe professioneler aanpakt wat dat betreft. En in het begin was er nogal veel kritiek op. En dat de wedstrijden die waren dood maakt op zo'n manier. Maar in de wielersport is dat ook zo. En in de wielersport zie je ook allemaal hele mooie wedstrijden. En zoals van het jaar ook. Ik vind dat er allemaal schitterende wedstrijden bent allemaal. Ondanks dat er een boel ploegen bent. Maar als de ploegen maar een beetje van gelijke waarde bent. Weet je niet dat je dus een beetje een spelletje krijgt. En dan moet je natuurlijk als publiek zijn.
0: Niet één hebt die veel sterker.
1: Nee, dat het mooiste is dat je 10 ploegen hebt, zeg maar, zo'n beetje van ongeveer gelijke sterkte. En dan krijg je hartstikke een mooie wedstrijd. En dat is eigenlijk, we zijn nog niet helemaal aan 10 topploegen toe, maar toch een goede ploegen die goed aan elkaar gewoogd bent. Nou ja, dan krijg je toch een mooie wedstrijd.
0: Ja, ik vind het altijd een beetje, is het niet eentonig al die rondjes, wilt ie?
1: Nee, dat wordt wel zwaar gesteld, maar als je in een wedstrijd zit,
0: dat denk je niet aan.
1: Dat denk je helemaal niet aan. Je kijkt helemaal niet naar het rondebordje. Als je nou dan moet je eens een keer kijken, want dan moet je weten hoe de stand van zaken is, hoe ver hij nog moet, want dan ASB verreed weer over de finish in. Dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Je bent constant bezig met de wedstrijd op zich. Hoe de concurrenten riet, hoe waar een eigen ploegmaten zit. Ja. Je bent constant met ding bezig. Je weet dat er een bocht er komt elke keer. Maar daar ben je helemaal niet mee bezig. Je bent constant bezig met de wedstrijd op zich, met de koers op zich.
0: Dat kun je dan niet voorstellen. Dat je zo ziet, dan denk je van. Draait weer een rondje. Je hebt van die tv-camera's die zoomen dan ook en het wordt dan ook anders. Dus je ziet het anders, hè? Natuurlijk ook. Dat komt, maar dat natuurreis is natuurlijk toch nog wel weer
1: Ja, dat is
0: helemaal... Jullie hebben nog pas reden op de Plattenzee en nog een.
1: Wijzenzee,
0: ja. Dat is daar in de buurt, niet?
1: Ja.
0: Oosterdijk.
1: Ja.
0: Maar ik las een keer een stukje dat jij helemaal niet zo gecharmeerd was van het hulle kolen en zo.
1: Nee.
0: Ik heb een scheuvel lopen en dan zoiets van, nou jongen, het moet lekker kool weer. Ja.
1: Nou, ik heb vanavond gehad, ik weet zo kool. Het was vandaag ook hartstikke kool, bij die waterkool was vandaag. Maar ik had vandaag, er waren er bij die andere drie shirties aan te rieden zo. Ik zeg, nou, ik heb er 6 aan. En ik had nog kool. Ja, ik kan er niet best tegen in de kool er niet. En vooral als ik niet boommotor heen spannen, dan denk ik het gauw kool. Ik heb met vark ook. Sommigen zien fietsen met de jasie lus en alleen op de ding. Dan denk ik, nou... En ik heb ze helemaal volgepakt en ik heb nog al die dagen gekold. Ik ben eigenlijk een zomersport.
0: Ja. vroeger zag je zo, ik weet wel eens weet als kool was met kranten eronder en zo en alles. Maar dat is natuurlijk, die kleding, dat is natuurlijk ook veel beter geworden.
1: Dat is allemaal veel beter geworden met die kranten en zo. Ja, dat is best wel goed hè, met die kranten ervoor, daar niet van. Maar dat is tegenwoordig allemaal gemoderniseerd, jongen. Ze praten over luchtlogisch allemaal en spul, dat zit dan in die kleding en dat weet ik veel. Maar dat is ook allemaal perfect, want vroeger deed niet echt een shirtje aan kranten ertussen en dan nog weer een shirtje in. Maar ja, dat spullen wordt nat. En dat blijft nat. En als je dan ook eentje niet voldoende in beweging bent, dan vernikkel je van de kolder. Met dit spul wat je tegenwoordig hebt, dat ventileert en dat dut. En ik ben eigenlijk altijd, mijn lichaam is eigenlijk altijd te dreugen. Ja. Ik voel altijd wat dreugen aan. Ja, dat is toch een beter, joh. Ja, dat moet ook wel. Alles wordt beter, hè?
0: Ja.

0: Ja, Niels Steen, daar zou je niet meer rijden, denk ik. Of hij moet nou al heel vlak komen.
1: Dan moet hij binnen een week komen, hoor.
0: Ja, dan is alles gebeurd.
1: Ik denk dat ik die maar moet doen in Finland. En dat is een alternatieve. Ja. Die staat nog op programma. En dat, ik denk dat dat wel zo'n beetje is dan. Want, ja.
0: En die laatste, dan creëer ik je dat ding met die handtekeningen. Als die stempel, weet je wel.
1: Ja,
0: dat vond ik wel goed. Hij zei, dat cruise kun je ook wel halen, weet je wel. Dat vond ik hartstikke mooi.
1: Ja, nou, ik bedoel,
0: je hebt wel uitreden, dan krijg je zo'n ding, weet je wel. Maar ja, goed, daar heb je dan ook niks. Daar zeg je niks aan.
1: Nee.
0: Dat kan ik me wel goed voorstellen. Ja, ik heb toen die paap, ik won, heb ik met reden, maar ik ben nooit weer gekomen met snik. Ik was zo verschrikkelijk koud. Ik ben daar met een paar lui, we waren helemaal, we zijn bevroren, man. Dat was verschrikkelijk.
1: Ja. Ja. Ja. Dat was ook een echte, toch? Ja. Hè? Dat was...
0: Ja, die zo in zelf wel niet zo snel weer kwam. En hij van die jongens van Uitham en zo, van de Oosterhoge Brug en zo, Jan Uitham en zo, van de Berg en dat soort. Dat waren ook allemaal van die kerels. En die heb jij misschien nog wel een paar van met maken, of niet?
1: Jeen heb ik nog wel eens samen met daarin. Want zoals sommige wedstrijden, dan giet alles met elkaar tegelijk weg. En dan zat Jeen er ook wel bij. En van Jan Uitham denk ik niet. Ja, nu dan niet, maar zoals Jeen wel, ja, die redt nou altijd wel zien rond. Is,
0: ja.
1: Ja.
0: En hoe is die sfeer onderling? Ben het allemaal jongens, al ben er ook stel je verveelde puten bij?
1: Ja, nou, dat is overal zo. Dus dat zal hier ook wel zo, dat zal mijn schaas doen. Zo. Ja. Daar ben je altijd wel verveeld bij. Maar je wil toch niet ergens naartoe of zo?
0: Nee. Want kijk, schaas en heel is zo'n gevoel van, god, dat is een eerlijke jongenssport, weet je wel. Komt niks uit, een paar is mooi. Dan denk je van, ach, daar ben natuurlijk ook allemaal jongens van een gestelde port en zo.
1: Ja, in principe is het wel een eerlijke sport natuurlijk. Maar van alles nog over. Want de schaatsen wordt ook, het wordt commerciëler, dus het belang wordt groter.
0: Ja, dat vind je natuurlijk.
1: En dan wordt ook trucjes toegepast. En ze moeten wel vooruit kijken. Dat vind ik, de KNSB moet vooruit kijken, dat alles wel eerlijk gaat verlopen. Want dan wordt ze nu en dan wel eens... In een sprint of zo, er wordt nog wel eens wat dood en in onderuit geschubt en zo. Nou ja, zulke soort dingen, ja, dat krijg je natuurlijk hoe langer hoe meer. Hè. Er komt er langer meer trucjes bij.
0: Ja.
1: Maar in principe is het een eerlijke sport en wordt het is een man tegen man gevecht.
0: Je hebt vaak, hè, zo gauw een boel geld aan de pas komt, dat zien we maar weer in de voetballerij. Dan hebben ze Albers weer oppakt en bij Rob Jansen hebben ze al een inval gedaan, weet je wel. En, ja, daar gaan zoveel geld in om. Ja,
1: dat bent natuurlijk weer andere bedragen dan als er in de schaatsport rondgaat. Want tenminste in de marathonsport.
2: Een beetje die kant.
0: Maar ja, het is natuurlijk wel zo, hoe hoger de bedragen worden, dan ik zeg altijd maar zo, dat is ook in de muziek een beetje zo. De twee dingen waar je trammeland door kan krijgen, dat is of het giet over geld of het giet over vrouwen. Dus dat soort dingen moet je goed regelen. Van tevoren moet je goede aanspraken over dat soort dingen maken.
1: Ja. Ja, daar ben ik mee eens, ja.
0: Ik ben hier nou even de drukte weg. Dan komt hier nou een hele club kinderen aan. Die gaat ook scheuvel lopen. Neem jij ook officieel afscheid, Piet?
1: Officieel afscheid? Nee. Er is al zoveel powaai over en merken allemaal. Dat... De sponsor die heeft toen een keuze voor deze opzet. Omdat, ja, niet met mij hoor, maar achteraf vind ik dat was jammer. Want ze beschouwen dit hele jaar zo'n beetje als een soort afscheidstoernooi, maar dat wil ik helemaal niet. Ik had net zo liever wild van, nou, mijn laatste wedstrijd erin. En na mijn tiende zeg ik van, ja jongens, dit was de les en haju. Veel plezier volgend jaar allemaal.
0: Ja, dat is bij mij ook. Ik word dit jaar 60 en het laatste jaar hebben we 34 jaar gespeeld. En ik heb er vanmiddag nog over met mijn vriendin. Wat moet er dan nog met, weet je wel? Ik hoor wel dat ze weer van alles van plan zijn, maar ik zeg, zullen we maar mooi fort gaan met die twee dan zo.
1: Ja.
0: Weet je wel, ik hoor daar ook niet zo van. Ik weet nooit zo goed wat ik met moeder, eerlijk gezegd.
1: Nee, dat vind ik eigenlijk ook, Ik kan me best voorstellen dat ze het wel apart vindt dat hij op een gegeven moment ermee kapt of dat hij zoveel jaar iets gedaan hebt en zo. Maar ik vind aan de andere kant denk van zo wat. Broer, schiet allemaal gewoon verder.
0: Schiet zo.
1: Ja,
0: Daniel Lovis van Skik zeg.
1: Ja. Ja. Nou, ja. Hey.
0: Wat ik altijd mooie van jou vond, dat was de stijl. Fantastische techniek en dat zeggen allemaal zo verschrikkelijk mooi uur en zo. Dat, je hebt nog een paar lui waarvan ik zeg, van die rit een beetje zoals als Piet. Die Sayoud in bijvoorbeeld, vind ik ook mooi rieden.
1: Ja.
0: Dat is ook zo'n zwierige...
1: Die wat langer slagen.
0: Ja.
1: Ja, dat kan ik ook. Dat zegt er wat meer, maar ja. Het giet er altijd niet om hoe mooi je rijdt. Het giet er om hoe snel je van A naar B hoort. Van start naar finish. En dat hoeft altijd helemaal niet mooi te worden.
0: Als je een goede techniek hebt, dat scheelt natuurlijk wel.
1: Het is enorm.
0: Het is natuurlijk niet alleen nog maar kracht.
1: Nee. Maar alhoewel, tegenwoordig met de klapschaats is het een stuk makkelijker hoor. Dat hoor ik ook nog eens aan om dat te proberen.
0: Ja.
1: Dan moet je ze mooi scherp maken. En,
0: ja.
1: Nee, maar het is echt.
0: Kon jij dat direct op weg?
1: Ja, we kunnen direct op weg. In het begin vond ik in de bochten een beetje apart gevoel, zeg maar. Maar ik ben bang dat het allemaal onderweg klapt, zeg maar. Hè.
0: Ja.
1: Kijk op het rechte stok, dan glijdt vanzelf aan. Maar in zo'n bocht, dan moet je poortje over, dan stoot de hippies.
0: Je hebt lui zoals Gerard van Velden, die kon daar helemaal niet aan wennen.
1: Nee.
0: En zo. Die hebt daar
1: barrevullen meute met dat. En dat zal, dat is per persoon verschillend. Ik bedoel, we hebben ze bij ons in het marathon ook bij Lambert Uitermaier. Die kunnen in het begin er ook helemaal niet met de voeten. En hij redt tegenwoordig verschrikkelijk hard weer op die dingen.
0: Ja.
1: Dus hem wennen, het vraagt toch een beetje aanpassing. Maar gewoon voor iemand die gewoon begint, is het een hartstikke makkelijke

0: ook niet. Ja,
1: ik wil er door ook wel uit. Of kan dat helemaal niet dan? Oh?
0: Hey, ze hebben een partij daar ergens. Daar kunnen we niet meer erin, hoor ik.
2: Jij bent altijd een echte Drent bleven. Tenminste, jij bent ook nooit voortgegaan net als mij.
1: Nee, waarom is je van goede plekken weggegaan?
2: Ja, precies. en die plek die wordt volgens mij steeds beter, want ik was gisteren in Leiden spelen en wat je normaal in 2 uur en een kwartier kunt doen, hebben we 3,5 uur over gedaan. Dus daar was weer die file. En als je ziet hoe snel dat daar allemaal naar elkaar toe komt. Het is een hele grote beton jungle aan het worden. Dus ik ben iedere keer maar blij dat ik hier woon.
1: Ja, joh. Het stiet me ook best aan hier. Ik moet er niet aan denken dat ik nog helemaal woon. Eerlijk waar niet. Want als wij hier soms 2 keer van een stop op loggen met wachten, dan vinden wij dat de hard hier zo. Maar daar zo staat die mensen een godganse titel, man. Als ze van die ene plek naar de andere moeten, dan moet zoals in de file te kijken. Nee, er is helemaal niks van mij. Staat me hier best aan.
2: Nou, je hebt natuurlijk heel veel reis. Je hebt natuurlijk ook wel veel zien van de wereld, Piet. Deurtscheuvelloop, dat is natuurlijk toch ook wel weer mooi. Ja, ik vind hier hartstikke mooi wonen, maar ik heb door de muziek ook wel heel veel dingen zien. En dat vond ik dan wel een mooie ervaring om mee te nemen. Zo.
1: Oh, maar dat is ook zonder meer. Ja. En ik ben er weer wat plekken geweest. Mooie plekken wel, ook wel minder mooie plekken. Dan denk ik van nou, daar hoef ik ook echt nooit weer in. En maar met de schaatsen is het toch wel zo, je bent vaak op dezelfde gebieden dan geweest. Ja. Vorig jaar ben ik een keer naar Japan geweest dan. Nou, dat was ook een hele belevenis, dat vind ik ook wel weer mooi. Maar over het algemeen, ja, zoals met lange baanschaatsen, dan zit hij toch vaak in Duitsland of in Scandinavië, zeg maar. Nou, en hier zo dan, maar voor de rest, het moest eigenlijk wat meer verdeeld worden. Hè? Want zoals toen ook, er waren er nooit geen wereldkampioenschap meer in Amerika. Waren er niet. Tegenwoordig heet dat wel, maar
2: ja.
1: Dat vind ik eigenlijk wel jammer.
2: En de domme met stop. Ja, dan train je nog wel even af en zo. Maar wat ga je dan doen? Heb je nog hobby's? Heb je nog bijvoorbeeld ambitie om ook in de... In, net zoals Aard Schenk en zo. Heb je al vragen of zo?
1: Nee, in die richting niet. Nee, ik schuif de laatste 2 jaar schuif ik bij Frisia.
2: Yeah.
1: En daar blijf ik de laatste of de aankomende jaren een beetje bij betrokken dan. In dat noemen ze dan in de technische staf.
2: Yeah.
1: Nou, als ik naar ze wat talenten rondloop en zo. En schikken bij de training.
2: Je kunt ze natuurlijk wel wat leren, bedoel de jongen.
1: Ja, nou, ik heb er zo lang als gehad. Dat neemt ze dan een beetje know-how. Maar dat neem ik wel een beetje met natuurlijk. En dat wil ze niet helemaal verleuren laten gaan. En dan blijf ik op zo'n manier een beetje bij betrokken. Maar voor de rest, nee. Andere hobby's, ja. Dat weet iedereen ook wel. Ik mag graag fietsen. Maar wat de laatste jaren een beetje bij je komen is, ik mag ook graag een beetje tennissen. Dat mag ik ook graag. Oh. Dat vind ik mooi om te doen.
2: Dat doe je gewoon in Kerkveld.
1: We hebben geen buitenbanen. We hebben een sportallergie en er kan pas net een tennisbaan in en dan kunnen we mooi een balletje slaan. Maar voor de rest doen we dat buiten in Zuidwolde.
2: Nou, luisteraars, Piet Kleine, hij was geen kleine, hij was een hele grote. En Piet, ik zal zeggen, ik hoop dat er voor jou nog een fantastische tijd aanbreekt, hoe dan ook. Ik zal zeggen in Drens, want wij zijn wel in Drens, hè? We zeggen goed gaan. Piet Kleine, een Drense legende, bedankt. Namens de Radio Drenthe, maar mee wat Drenthe Knal wil zeggen. En de VPRO.
1: Mooi. Vraag door.
3: De muziek die is uitkeuzen is door Piet Kleine in het gesprek met Harry Musquet. Die was van Creedence Clearwater Revival, Bad Moon Rising, The Eagles, Take It Easy, I've Got Dreams to Remember van Otis Redding, en No Woman, No Cry van Bob Marley en de Wailers. We gaan verder met Harry's historie. Vorige keer waren het de boeken. Dit keer de muziek.
2: Zo, we gaan in de boom. Daar staan een heleboel cd's. En daar heb ik nog een werkkamer. Oh ja, hier is eigenlijk werkkamer misschien. En wat, hier. Nog fotootjes van de sessie. Benny Joling. Neef Daniel. En aan de andere kant
4: Barry Hey en Huub van der Lubbe. Prachtige fotootjes in herinnering aan de sessie. Nou ja, verder allemaal cd's en natuurlijk nog veel meer boeken, hè, hier. Een fotootje van mijn moeder met mij toen we heel klein waren. Dat is als, ja, mooi, hè. Ome Cor, die zat in de operette, Rotterdamse operettekoor, vandaar. Kookboeken en, ja, en cd's natuurlijk allemaal, hè. Wat staat hier allemaal? Dat is grotendeels allemaal blues, hoor. En de onderste is, zijn eigenlijk allemaal, is allemaal klassiek. En daar is nog een afdeling van een draaiend kastje, daar waar ook nog Rembetica en zo in zit. En Fado. En niet te vergeten hier natuurlijk die prachtige mooie uitgave van de Chess Story. Dus 1947, 1975. Een limited edition. Met een CD-ROM erbij, waar je van alles op kunt bekijken. En dan... ik meende dat... Ik moet maar even uit me kunnen halen. Kijk eens. 15 cd's. Dus. 15 cd's. En daar staat de hele Chess Story op. Van Little Walter. Tot en met Muddy Waters. En van Howling Wolf. Tot alles wat er eigenlijk op Chess zie. Prachtige uitgave van Universal. En staat er ook op. Limited edition. The Story... The Blues, Rock and Roll en zo. The Chess Story, 1947, 1975. Ja, nou, wat hebben we hier nog meer aan muziek? Hier staat natuurlijk... Eens even kijken wat ik hier... Ik pak er willekeurig eens wat uit. Heel mooi. Bijvoorbeeld de Delta Blues. Various Artists. Nou, dus maar broem. Dan zie je hier gewoon Skip James, Big Joe.